0: Knar van de gitaar van de Lady
1: Sol. 88.9.
0: Madur van Santo Domingo, dames en heren, el fenómeno Juan Soriano.